0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Hey!

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is.

Sine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve-Overslot, waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willy Brodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuws.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: In en aan de Kerkbrink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur. De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Zoethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorl om 10 uur. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorl. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 14:30. De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Sea Singers onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.

0: Tussen bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering waar je met gemak een uur langer rondkijkt.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heerhugowaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. Naar aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft terecht een waarschuwing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het te laat betalen van loon. Dat heeft de bestuursrechter in Alkmaar bepaald. Het ministerie dreigde met stillegging van werk. Het uitzendbureau vond die maatregel te zwaar, maar kreeg daarin geen gelijk. Wel zijn de problemen intussen verholpen en worden de lonen op tijd gestort. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

but the bottom.

0: Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
3: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
2: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
4: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
2: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heeuwgewaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed rijdt. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. De langverwachte geluidsschermen langs het spoor in Heilo worden volgend jaar geplaatst. ProRail is met de aanbesteding gestart. Langs het spoor komen 1,5 meter hoge schanskorfschermen te staan, behalve pal naast de woonwijken. Daar komen schermen van 75 centimeter dicht langs het spoor om het omgevingsbeeld minder te ontsieren. Het spoor zelf wordt voorzien van geluiddempers. Het project staat tussen februari en december gepland. Bewoners van Castricum en Bakkum hebben hun zorgen uitgesproken over de herinrichting van de Van Haarlemlaan. De weg zou volgens adviesbureau Goudappel een 30 kilometer zone moeten worden. De gemeente legde dit idee voor aan bewoners tijdens een informatieavond, maar daar bleek het idee tot veel discussie te leiden. Vereniging Castricum Veilig verklaarde zich geen voorstander van het idee. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Nu in Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 5 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gehandicaptenplatform Egmond organiseert op 11 oktober... een ervaringsparcours in de sporthal De Waard.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heeuwgewaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed reed. Een ongeluk op de A9 bij Velsen Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest één rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heiloo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willybrodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heiloo het incident in behandeling neemt. De 13-jarige Nea Mulder uit Alkmaar is genomineerd voor een Gouden Kalf. Nea kreeg die nominatie voor de prestigieuze filmprijs voor zijn rol in de film Toen ik klein was, was ik niet bang. Nea speelt in deze film de rol van een jongen die ervan droomt astronaut te worden. Vrijdagavond wordt duidelijk of de Alkmaarder het Gouden Kalf ook daadwerkelijk heeft gewonnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Dinsdagavond zou een gewone trainingsavond worden voor de duintreffers. Maar die kreeg een feestelijk tintje. Schorrelaar Maxel Kistern kwam met namens de coöperatiefonds van Rabobank een cheque uitreiken van 3000 euro. Bedoeld om een aantal nieuwe

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitnet SAS bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.
0: Hits aan de lopende band.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie voorgesteld. In de toekomstvisie 2050+ stelt het waterschap dat de oude strijd van de mens tegen het water opnieuw moet worden bekeken. Noord-Holland zal natter en zouter worden. Het stuk is deels vormgegeven als een gedicht waarin het water zich tot de lezer richt. De toekomstvisie ligt nog tot eind oktober ter inzage, zodat mensen zienswijzers kunnen indienen. Het lukt Castricum niet om te voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Dat erkent wethouder Judith Schram. De wethouder benadrukt dat het aan goede wil niet ontbreekt in de gemeente. Het grote probleem is het gebrek aan geschikte ruimtes om asielzoekers in te huisvesten. Ook de huisvesting van statushouders blijft achter op wat door het Rijk wordt verwacht. Onder meer natuurregels maken huisvesting ingewikkeld. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heelgewaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Alkmaarse gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd. De aanleiding daarvoor is de beslissing van Alkmaar om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Bij de besluitvorming zou druk zijn uitgeoefend door de gemeente Amsterdam. Het interpellatiedebat is gepland voor maandagavond. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: @velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Ja, we gaan het derde uur in van Kunst Compleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunst Compleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat was dat waren Sam Fender en Olivia D met Rainy In en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag, alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker
3: cool.
0: Lekker.
3: Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in een programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis lang mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB. En van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het Maaiveld komt eraan.
4: Ja,
0: hè?
4: Ja,
0: dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij? Wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit keer niet mee.
0: Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe nu mee met Zonder Titel, maar...
0: Ja. Ja. Nee. En Zonder Titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Ja, leuk.
0: En wanneer loopt tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar hoe heet het? En daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En heerlijk.
0: Ja. Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat is nu, dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Gaat heel langzaam naar waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak zal het worden.
0: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Te maken. Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Ja, het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk
3: nou,
0: het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons en dat is een ateliercomplex met 10 ateliers waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen is dat heel veel gemeentes geldtekort hebben en dat gebeurt dus overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang, dat ze een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja, hoe belangrijk is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
4: Precies, continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt... Ja. Heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar
0: zeker.
3: Maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet alleen.
0: Ja.
3: Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, absoluut.
3: We zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar.
4: Dus dat moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Ja,
4: dan.
0: Ja, nou, zeker. En als
3: het is nooit
0: als
3: het zo snel
0: al
3: is het er weer als dat het afgekomen
0: precies,
3: wordt.
0: Precies, als het er al is dan. Hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: en zeker voor jonge kunstenaars.
0: Ja.
3: Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang. En, maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. Dat, en jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het, ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. Met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij, dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten, heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen. Ja. Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen, langs de Zaan, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja, verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou, laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.

0: Ken je mij? Ik zeg, nou, wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt. Maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
1: Ja.
0: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
1: Ja, zo gaat het, hè? Ja. Ja. In plaats dat je... Ja, dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
2: Ja,
1: nou ja, het is
2: inderdaad.
1: Wel duidelijk.
2: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Ja. Maar dat duurt ook weer heel lang. Dus dat,
1: zeker. Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek natuurlijk ook, hè?
0: Oké.
1: Ja, we gaan naar Sam Hunt, Take Your Time.

0: gaat gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, dan ga je nog door.
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Jazeker, ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want wat, ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje, maar dat...

0: niet 25 jaar. Nog duur hoor, want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
1: Ja. Je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, in het blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja klopt. Ja, ja.
1: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
2: Draaien het even om.
0: Ja, draaien het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wel doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
1: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
1: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palette, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
1: Ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En nou, aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
1: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja,
1: ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de de vragen die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dat lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten. Want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten. Ja. Over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
1: leuk en daarbij kliedert en hobbyt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
1: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Op de academie leerde altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
1: Ja.
0: Nou, bij
1: en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit.
0: Precies.
1: Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, dat is het. Ja.
1: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
1: Ja.
2: Want als het goed is.
1: Dus laat alles zien.
0: Of alles filter.
1: Ik heb wel een filter.
0: Of alles. Of maar 1%.
2: Dat kan ook. Dit ook wat jij doet. Het is ook net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt.
1: Dus
2: het is
1: gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
2: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook. Jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je.
2: Ja.
0: Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk, want dat merk je ook kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is ook super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
1: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
1: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit of je zit op een, cursus.
0: Ja, zeker.
3: Wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsverenigingen. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over.
2: Het is niet voor niks vroeger een gilde.
0: Nee, ik noem maar wat.
2: Beschermd. Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. En sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
1: Ja, een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Het gaat niet om een mooi plaatje. Want Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
1: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
2: Ja.
1: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want ja.
2: Schreef je wel een boek.
0: Ja, precies.
1: En anders het raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Het hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
1: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
1: Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik. Ja. En tuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen komt dat ook wel goed.
1: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed geruststelt.
0: Oké, gelukkig maar. Ja, toch?
1: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen. Ja, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch. Ja, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
1: Ja, dat je
0: verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
1: Nee.
0: Maar ja, goed, ja, dat is het dus.
3: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is. Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen. Zodat het de ontwikkeling...
2: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor de gasten.
0: Ja, dat is belangrijk.
2: En dan hopen dat er iets...
0: Ja.
2: Iets zinnigs gezegd.
0: Ja, en gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
2: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
1: Ja. Ja.
0: En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor. Door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
1: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
1: Ja, daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
1: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak. Nee.
3: Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, ja goed, ja. Nou,
2: en 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
1: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... want ik heb altijd mijn technici, hè? Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
1: Nee.
0: Dus dat is het. Hey, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de klote. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
1: Ja, heel graag. Nee.
0: Ja, bedankt.
2: En jij ook.
1: Ja, ook bedankt.
2: En gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook gitaarmodus genoeg.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek een parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het is wel te vinden, hoor.
0: Ja,
3: ja,
0: ja, goed?
3: Om de hoek.
0: Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: Dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal gaan de dames voor, maar...
0: Nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KSMB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Bergen aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net een groot doek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Dat hebben ze ook, ik zeg dat niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even een microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, we beginnen.
3: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
3: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
2: Wat mooi.
3: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja. Ja,
1: dan...
0: dan noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
3: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
4: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen?
3: Oh, sorry. Zit jij even het interview over te nemen?
0: Nee, me niet kwalijk. Dat ging zo zelf.
3: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
2: Ja, okay.
3: Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: en wat is dat verhaal dan?
3: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje. Die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling... Oh. Die wilde hij maar niet aan beginnen. Dan deed ik het in lauw water. En dan verweekte de huid. En dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
3: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had... dacht ik, ik ga dat met dat perkament... Oh, ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
3: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, ja, inderdaad. Ja. Hoe lang werk je al samen?
3: Sinds 2012.
0: Ja. Ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier in Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als... kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, okay, mooi.
3: En wat, ja. wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mooi. Mooi symbolisch ook, ja. inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
4: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Maar, leuk kunstwerk.
4: Ja, ja. en ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ja, ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie, bij andere perioden is het meer schrijven, bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
3: Ik zeg, hoe kom je daar nou op?
4: Ja, ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in de KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen en daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB?
4: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heten al die gasten?
0: Poetin,
4: Netanyahu. Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, nou ja, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB'ers had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
4: nou,
0: dat
4: niet
0: tekenen
4: wat,
0: geworden?
4: Niet het wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm-hmm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja. Ja.
4: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat wel, het is natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
4: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet, het
1: ik ben
0: is
1: nu
0: niet
1: weer terug naar nu kleurrijker.
0: Ja, oké, okay, maar het is niet geëngageerd. Het is nee, je reageert niet op wat er nu gebeurt.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal.
0: Nee, oké, okay, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
3: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd. Nee. Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja.
3: Dat is wat jij ook zegt.
0: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel, ben een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, en ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
4: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf.
2: Ja. En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo,
1: dat is ook zo.
0: Maar iedereen reageert op zijn eigen manier. Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
4: Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult in zijn werk. We gaan naar... over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Van Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt, hè. Of je geëngageerd kunstenaar bent, of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Oh. Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... Ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... Maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
3: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werk wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
3: Compositie moet goed zijn en al dat soort dingen. En de kleuren moet goed in elkaar zitten, anders dan. Dus heeft dat niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
4: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen, omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
4: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... Ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
4: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
4: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie, denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
0: Ja.
3: Oh, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
4: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
4: Dus daar kom je heel eind mee, hoor.
0: Ja. En hoe verder?
5: Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, en het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Er staat een labeltje op met in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India.
5: En met in Turkije.
1: Ja.
5: Nou, weet je, je kunt dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwars lag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet... Dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. Mm-hmm. En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo ziek is de wereld.
0: Ja, maar
5: ik probeer daar aan bij te leven door nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
5: Maar ik weet niet of het helpt, of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
5: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je nooit, toch?
5: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
5: En ik ben nu wel zo vrij, 78 jaar geleden, dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: Ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want dat is nu toch wel, we zijn allemaal lid van het KCB.
5: Ja.
0: Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
5: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik heb ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
5: En
0: ja,
5: dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik ken nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, en die zijn ook een andere organisatie zit, maar ook het KCB. We hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
5: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: Wat brengt het KCB jou, Anno?
3: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Goed te praten over het vak eigenlijk. Ja,
3: dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
5: En dat vind ik
0: ja. De speedtijd, ja, die we.
3: Ja, dat was in. Ik, maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja. Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
5: Ja, weet ik niet.
0: Hoe gaat
3: weet
0: dat?
3: Ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
4: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
4: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
3: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
3: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
3: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
5: En, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB, was het een kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
5: Maar heel veel. Ja, maar heel veel mensen van 25, 30 jaar.
3: Ja, oh ja, oh, nou, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
5: Mag ik nog één ding zeggen? Feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt gedaan.
0: Dankjewel.
3: En ik vind dat dankjewel. Je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dankjewel. Dankjewel.
5: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedanken. Mike bedanken ook voor de regie. En voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Anno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwarenburg, de Vij, Albert Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
6: Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Spot aan. In Bibliotheek Bergen kunnen kinderen deze Kinderboekenweek dansen, verkleden, knutselen en hun fantasie de vrije loop laten. Alle activiteiten zijn gratis.
7: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
8: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 4 oktober, de eerste zondag van de maand oktober. Dan zendt Kerkradio 80 nogmaals het gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk Nederland uit. De uitzending begint na het radionieuws van 8 uur op deze zender en is tevens te horen op het tv-kanaal van RTV 80. De herhaling is maandagavond na het nieuws van 8 uur, slechts alleen via de radio, maar een week lang op de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist. In het voetspoor van Luther en Bach. Letty Oosterhof maakte een voettocht van Eisenach naar Erfurt, door de bossen van Thüringen en langs plaatsen waar Luther en later Bach werkten en leefden. Een omgeving vol natuur en historie, muziek, bouwkunst en cultuur. De pelgrimsdienst van 4 oktober geeft een impressie met veel muziek. Want voor Bach en ook voor Luther was muziek van levensbelang. Een troost en bestrijder van angsten en kwaad. Voor Luther was er zonder muziek geen sterk geloof, en voor Bach was er zonder geloof geen muziek. En beide hielden zich in de moeite van hun tijd staande. En hoe zit dat in onze tijd? Muziek van Luther en Bach klinkt vanaf het orgel door Willem Leegwater, en blokfluitquintet Zoethout speelt muziek uit de tijd van Luther en Bach en van nu. Dorpskerk Schorl om 10 uur. Waar haal je je geloof vandaan? Voor alle zoekers en denkers in en buiten de kerken zijn er de middagen van de gespreksgroep Perspectief. Een oecumenische groep, en oecumene betekent voor de hele wereld. Dit jaar gaat de groep in gesprek over het onderwerp: waar haal jij je geloof vandaan? Een simpele vraag misschien, maar in deze tijden lijken geloof, hoop en liefde, of welke woorden je ook gebruikt, niet zo eenvoudig te behouden of vorm te geven. Daarom is het boeiend om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan. Gespreksleider is dominee Kokkie Groot. Op woensdagmiddag 7 en 21 oktober en 11 november vanaf 2 uur in de consistorie achter de dorpskerk in Schorl. De eerstvolgende oecumenische viering in de Prins Hendrik Stichting zal zijn op donderdag 8 oktober om 2:30. De muzikale ondersteuning in deze dienst is in handen van de Sea Singers onder leiding van zuster Theresa Takken. De bewoners van het verzorgingshuis waarderen het altijd zeer dat ook parochianen van buiten het huis deze diensten meekomen vieren. Dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle en zomerse week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
10: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste stagiaires van de opleiding tot zwemonderwijzer zijn gestart in zwembad De Beek in Bergen. Als erkend leerbedrijf begeleidt De Beek nieuwe zwemonderwijzers in de praktijk. Van meekijken en assisteren tot het uiteindelijk zelfstandig voor de groep staan. Tijdens hun stage leren zij stap voor stap alle kanten van het vak kennen.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
5: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
4: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en de afrit Egmond 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is
8: is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Evendijk, ooit aangelegd als belangrijke dijk tussen Schorrel en Sanegeest, is door de eeuwen heen geleidelijk uit het zicht verdwenen. Letterlijk en figuurlijk. De naam bestaat nog als tweede en dus minder belangrijke deel van de naam Klaassen en Evendijk. Maar dat de dijk oorspronkelijk begon bij de driesprong met de Groene Dijk, waarbij de Klaassendijk nog niet bestond, is verder volslagen onduidelijk.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mantelzorgers kunnen op woensdag 7 oktober terecht in de Sanderij voor een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, iets lekkers en ruimte om ervaring te delen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober van 10:30 tot 12 uur in de Sanderij 7 in Schorrel. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen. Het kan via contact@welzijnbergen.nl.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds een half jaar kunnen filmliefhebbers in Egmond aan de Hoef terecht bij Cine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve Overslot, waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
9: Fractieleider Carmen Bossen van Beter voor Dijk en Waard is naar de rechter gestapt om antwoord te krijgen op vragen die ze heeft gesteld aan de gemeente. Het gaat om 2 verschillende kwesties. Het raadslid stelt niet op een andere manier aan informatie te kunnen komen. De eerste zaak is de explosie in de Titania-laan. Verder had Bossen vragen gesteld over geluidsoverlast van de kermis in Zuid-Schaarwoude. De rechter doet over 6 weken uitspraak. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen. En worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heerhugowaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed reed. Een man uit Nieuwveen stelt de gemeente Heilo aansprakelijk voor een ongeluk waarbij hij gewond raakte en zijn fiets schade opliep. De man en zijn vrouw fietsten op 21 september op de Willybrodersweg en zouden toen afgesneden zijn door een vuilniswagen van de gemeente. Ze moesten hard remmen en hij viel daarbij. De man stelt dat de chauffeur de valpartij zag en toch doorreed. Hij wil dat de gemeente Heilo het incident in behandeling neemt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitness Sas bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alphen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park, de Plantage, wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Heilo wordt de komende jaren geconfronteerd met flinke financiële tekorten. Voor 2027 zijn de inkomsten van de gemeente nog voldoende voor de lopende uitgaven, maar vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Ook moet er nog ergens bijna 8 miljoen euro worden gevonden voor de aansluiting op de A9. Het college stelt de raad voor om de belastingen volgend jaar met 3% te verhogen, maar dat lost het probleem nog niet op. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie voorgesteld. In de toekomstvisie 2050+ stelt het waterschap dat de oude strijd van de mens tegen het water opnieuw moet worden bekeken. Noord-Holland zal natter en zouter worden. Het stuk is deels vormgegeven als een gedicht waarin het water zich tot de lezer richt. De toekomstvisie ligt nog tot eind oktober ter inzage, zodat mensen zienswijzers kunnen indienen. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heerhugowaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed reed. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. De meeste leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg wel 10 minuten oponthoud. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Hilversum 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Prins hier op Radio 80 voor de kust en duinstreek in de Good Afternoon Show. Het is vrijdagmiddag, 2 oktober van dit jaar 2026. We zijn tot en met 6 uur bij met muziek en informatie uit de regio. Zoals deze plaat, hier is In het Oog van de Nacht.

Leuke plaat van Jan Smit, genaamd Jij en Ik. We gaan zo meteen de agenda met je doornemen. En dan gaan we het hebben over het Hoogheemraadschap. Dus blijf daarvoor lekker luisteren. Dan ben je weer helemaal geïnformeerd uit de regio. Hier is Celine Dion.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.

Ken je de musical Grease nog van eind jaren 70? Dat is een tijd geleden, hè? Nou, Frankie Valli die maakte daar de titelsong van. En die hoorde je dus Grease op Radio 80. Frankie Valli ook wel bekend natuurlijk van de Four Seasons Band. Daar heeft hij ook nog in gezeten en het mede opgericht. We gaan luisteren naar de OMD, het Orchestral Maneuvers in the Dark. En ze hebben de plaat Souvenir gemaakt. Luister lekker.

weer helemaal ontspannen, zo aan het einde van een lange werkweek met Lola Young en Messi op Radio 80. We kunnen nog één plaatje draaien tot aan de half uur break van 4:30. We hebben dan de informatie door middel van regionieuws, reclames uiteraard en ook het weerbericht komt nog even voorbij. We hopen dat de zon blijft schijnen in ieder geval. Tot die tijd is zo'n Kalis. Hier is de plaat Trick Me. Tot zo.

0: Noon Show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
5: They're coming to take me away, haha.
4: En fraaie items.
6: Huis, tuin en keukenfeitjes.
7: Privéblad.
4: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
8: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
9: Op Radio 80.
10: De Huis, Tuin en Keukenshow.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de A7 Zaanstad-Horen ook 10 minuten extra reistijd tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Heilo wordt de komende jaren geconfronteerd met flinke financiële tekorten. Voor 2027 zijn de inkomsten van de gemeente nog voldoende voor de lopende uitgaven, maar vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Ook moet er nog ergens bijna 8 miljoen euro worden gevonden voor de aansluiting op de A9. Het college stelt de raad voor om de belastingen volgend jaar met 3% te verhogen, maar dat lost het probleem nog niet op. Forza-raadslid Ralf Castricum legt tijdelijk zijn werk neer in de gemeenteraad van Castricum vanwege ziekte. Hij heeft in overleg met de bedrijfsarts van de gemeente besloten een periode volledige rust te nemen. Eerder stopte Castricum al als fractievoorzitter. Commissielid Shirley van der Tak neemt zijn raadszetel tijdelijk over. Castricum hoopt na zijn herstel terug te keren in de gemeenteraad. Het lukt Castricum niet om te voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Dat erkent wethouder Judith Schram. De wethouder benadrukt dat het aan goede wil niet ontbreekt in de gemeente. Het grote probleem is het gebrek aan geschikte ruimtes om asielzoekers in te huisvesten. Ook de huisvesting van statushouders blijft achter op wat door het Rijk wordt verwacht. Onder meer natuurregels maken huisvesting ingewikkeld. In een garageboxencomplex aan de James Wattstraat in Heerhugowaard is vorige week 29 kilo drugs ontdekt. Dat meldde de gemeente donderdag. 9 boxen zijn met speurhonden doorzocht, naar aanleiding van een tip over mogelijke opslag van gevaarlijke stoffen. Naast verdovende middelen werden ook materialen voor drugsproductie gevonden. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
13: Gaan wij het weer even met je doornemen, want de komende dagen staat stralend najaarsweer op het programma. Na het oplossen van de mist in de ochtend schijnt de zon veelvuldig. De maxima liggen erbij rond de 20 graden.

De Golden Earring. Een vriend van de zanger Barry Hay is verongelukt op zijn motor. En daar gaat dit nummer. Best wel een trieste aanleiding dus voor het nummer. Maar wat mij betreft is het een prachtig eerbetoon geworden. We gaan nu luisteren naar Kobe Kellett met de plaat Real Lies. En vervolgens hoor je dat duo genaamd Womack & Womack. MUZIEK

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Insecten en inheemse planten krijgen tijdens de kunsttiendaagse een stem in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. De Egmondse Nathalie Wijker richt IVN Gebouw 10 dagen lang in als haar duimmuseum, waar ze haar papieren werkelijkheid van planten en insecten toont. Daarmee wil ze niet alleen laten zien hoe mooi de wereld is, maar ook een boodschap meegeven. Koester die, want we zijn echt volledig afhankelijk van.

0: gloedje nieuw en ook toch wel een beetje zomers. Magnetic hoor die hier op Radio 80. We gaan nu luisteren naar een plaatje van Linka en Everything at Once. En vervolgens hoor je de Backstreet Boys.
1: As sly as a fox, as strong as an ox. As fast as a hare, as brave as a bear. As free as a bird, as neat as a word. As quiet as a mouse.

Backstreet Boys en Quit Playing Game With My Heart. We gaan even een Nederlands bandje uit de jaren 70 draaien. Genaamd Lucifer. Bestaande uit de zangeres Margriet Eshuis. Bassist Dick Buisman. Drummer Henny Huisman. En de zanger Julio Wilson.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam 20 minuten vertraging. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.
3: Good afternoon met Robin.

Al jaren niet meer voorgekomen in een van mijn programma's deze plaats. De UB40 met zinger Onsong. Maar des te leuker dat hij dan weer eens een keer voorbij komt. Want het blijft toch echt een heerlijke plaat. Dit is het tweede uur van de Good Afternoon Show. We zijn er nog met muziek en informatie tot aan de klok van 6 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

Wannabe, the only one, hoor die hier op Radio 80. En dat brengt de klok alweer op 5:10. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Als je leuke muziek hoort, we gaan een gouden ouwe voor draaien. Van Johnny Mathis samen met Dennis Williams. Too much, too little, too late.

0: show. Tot zo na de break en headlines.
1: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.

0: Stratenspel.
1: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
3: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet meer dan 5 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen nu. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 10 minuten. En op de N201 Uithoorn-Hilversum bij Loenen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Hugo Waardig. Hij wordt verdacht van een winkeldiefstal bij een Albert Heijn supermarkt in zijn woonplaats. Daarbij bedreigde hij medewerkers met een mes. De man verkeerde volgens deskundigen in een psychose en was verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zit intussen in een kliniek. De rechtbank doet 16 oktober uitspraak. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe toekomstvisie voorgesteld. In de toekomstvisie 2050+ stelt het waterschap dat de oude strijd van de mens tegen het water opnieuw moet worden bekeken. Noord-Holland zal natter en zouter worden. Het stuk is deels vormgegeven als een gedicht waarin het water zich tot de lezer richt. De toekomstvisie 2050+ ligt nog tot eind oktober ter inzage, zodat mensen zienswijzers kunnen indienen. Fractieleider Carmen Bosser van Beter voor Dijk en Baard is naar de rechter gestapt om antwoord te krijgen op vragen die ze heeft gesteld aan de gemeente. Het gaat om 2 verschillende kwesties. Het raadslid stelt niet op een andere manier aan informatie te kunnen komen. De eerste zaak is de explosie in de Titanialaan. Verder had Bosser vragen gesteld over geluidsoverlast van de kermis in Zuid-Schaarwoude. De rechter doet over 6 weken uitspraak. Een ongeluk op de A9 bij Velsen-Zuid heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct tot aan Akersloot gezorgd. Tijdens de ochtendspits moest 1 rijstrook worden afgesloten en daardoor ontstond een file van rond 12 kilometer lang. Verkeer kreeg te maken met vertraging tot meer dan een uur. Mensen die omreden via de A22 liepen tot een half uur vertraging op. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Jeff en So Yesterday hier in het laatste gedeelte van de Good Afternoon Show op deze vrijdagmiddag 2 oktober. Blijf lekker luisteren, want we hebben alleen nog mooie platen voor je klaarstaan. Zoals deze, een gouden ouwe uit de jaren 90. Hier is de plaat I Love Your Smell.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 is dat het geval van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. Daar sta je namelijk een kwartier in de file. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij knooppunt Holendrecht een kwartier. En op de N201 uit Horen-Hilversum bij Loenen is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: leen je al vanaf 25 euro aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Hilversum ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Heilo wordt de komende jaren geconfronteerd met flinke financiële tekorten. Voor 2027 zijn de inkomsten van de gemeente nog voldoende voor de lopende uitgaven, maar vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Ook moet er nog ergens bijna 8 miljoen euro worden gevonden voor de aansluiting op de A9. Het college stelt de raad voor om de belastingen volgend jaar met 3% te verhogen, maar dat lost het probleem nog niet op. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe toekomstvisie voorgesteld. In de toekomstvisie 2050+ stelt het waterschap dat de oude strijd van de mens tegen het water opnieuw moet worden bekeken. Noord-Holland zal natter en zouter worden. Het stuk is deels vormgegeven als een gedicht waarin het water zich tot de lezer richt. De toekomstvisie 2050+ ligt nog tot eind oktober ter inzage, zodat mensen zienswijzers kunnen indienen. Dijk en Waard moet structureel 3 miljoen euro gaan bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen gewoon doorgaan. Maar voor de toekomst zijn maatregelen nodig. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waar Dijk en Waard op gaat bezuinigen en worden ook de ambities van de gemeente in de begroting verwerkt. Een bedrijfsbusje met meerdere inzittenden is woensdag naast de Veenhuizenweg in Heerhugowaard beland. Het kwam net niet in de naastgelegen sloot terecht. De bestuurder raakte een boom waarna het busje de weg afschoot en op de rand van de sloot bleef hangen. Niemand raakte gewond. Het Poolse passagiersbusje is geborgen en de politie onderzoekt dat er misging. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed reed. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Ja, we gaan het derde uur in van Kunstcompleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunstcompleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat was dat waren Sam Fender en Olivia Dee met Rainy In en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag, alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Prima.
3: Lekker
1: cool.
3: Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in een programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis hangt mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB. En van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het Maaiveld komt eraan. Ja, hè? Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar nou, het is altijd in samenspraak met de 2 kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij, wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit keer niet.
0: Niet mee. Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe nu mee met Zonder Titel. Maar,
0: ja. Ja. Nee. En Zonder Titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting. Ja, ja. Ja. Leuk.
0: En wanneer loopt tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar hoe heet het? En daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En heerlijk.
0: Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat is dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Het gaat heel langzaam naar een rechtelijke uitspraak zal het worden.
0: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Te maken. Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Ja, het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet. Maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons. En het is een ateliercomplex met 10 ateliers. Waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen dat heel veel gemeentes geldtekort hebben. En dat gebeurt ze overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang. Dat ze... een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk. We hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja, hoe belangrijk is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
4: Precies, continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt... Ja. Heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar het is natuurlijk
0: alles.
3: Ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk
0: absoluut.
3: Niet alleen. Nee.
0: Ja.
3: Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en ja. De cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, absoluut.
3: Als, we zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele
0: niet.
3: Veld, zeg maar.
4: Nee. Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Ja,
4: dan.
0: Ja, nou, en zeker. En als,
3: het is
0: als
3: nooit
0: het
3: zo
0: al,
3: snel is het er weer als dat het afgebroken
0: precies,
3: wordt.
0: Precies, als het er al is dan. Hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: en zeker voor jonge kunstenaars. Ja. Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. Dat, en jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het. Ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. Met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij, dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En daar heb ik heel lang gezeten, heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen en je organiseert ook samen dingen.
0: Ja.
2: Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen, langs de Zaan, daar zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja, verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou, laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren de tweede in heel Nederland.
0: Ja, je hebt contact met kunstenaars. Hè? Je hebt contact met collega's. Je inspireert elkaar. Je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
2: Ja.
0: Ja.
2: En het goede ervan was, het was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen en zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou, wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
0: Ja.
2: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
0: Ja, zo gaat dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. In plaats dat je. Nou ja, dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
3: Ja.
0: Nou ja, het is
3: inderdaad.
0: Wel duidelijk.
3: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Maar ja. Ja, dat duurt ook weer heel lang. Dus dat,
0: zeker.
3: Ja. Ja.
0: We gaan nog even naar muziek, natuurlijk ook, hè?
2: Oké.
0: Ja, we gaan naar Sam Hunt. Take your time.

0: ik praat gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, hoor, dan ga je nog door.
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur, hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: En over je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt, ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wel doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was het Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palette, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja,
0: dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vragen die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dan lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert en hobbyt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt s'nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Ja, op de academie leerden we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja.
0: Nou, bij
2: en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit.
0: Precies.
2: Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, dat is het.
2: Ja. En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja.

0: Op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
1: Ja.
0: Want het is niet niks, zo'n academie.
1: Nee, absoluut. Ja. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsvereniging. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
3: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
1: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
3: Een beschermd vak.
1: Ja.
3: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
1: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja, en sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
1: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
3: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
3: anders schreef je wel een boek.
2: Ja precies. En anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Dat hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
1: Ja.
2: En daar draait het om.
1: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
1: dat weet ik. Ja. Ja. En natuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
1: Maar over het algemeen. Komt het ook wel goed?
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed gerust stelt.
1: Okay, gelukkig maar, ja toch?
2: Ja,
1: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen, je bent niet zo kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja, dat
1: je je verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
1: Maar ja, goed, dat is het dus.
0: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
1: Ja.
0: Anders is het zinloos.
1: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
0: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is... Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen... zodat het de ontwikkeling...
3: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor
1: Ja, dat is belangrijk.
3: En dan hopen dat er iets... iets zinnigs gezegd wordt.
1: Ja, en gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
3: Ja.
1: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja. Ja.
1: En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor.
3: Heel veel muziek.
1: Ja, heel veel muziek. Door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
1: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja, daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
1: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja,
1: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
0: Nee. Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
1: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, goed, ja.
3: Nou, 20 jaar ervaring, dat is natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
1: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... want wel, ik heb altijd mijn technici, hè. Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
2: Nee.
1: Dus dat is het. Hé, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de plot. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
2: Ja, heel graag.
1: Nou, jij bedankt.
3: En jij ook.
2: Was heel bedankt.
3: En gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
2: Gefeliciteerd.
1: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook gitaarmodus genoeg.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek een parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja,
3: ja, ja,
0: goed.
3: Om de hoek.
0: Ja. Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: Dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal hadden dames voor, maar...
0: Nee, nu mag jij even eerst. Hoe is dat? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KCB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Berg aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wil een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net Gauwdoek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Dat hebben ze ook, ik zeg dat niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even een microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, wat mag je?
4: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
4: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
2: Wat mooi.
4: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja. Ja,
1: dan... fameuze.
0: Dan noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
4: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
3: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen? Oh, sorry.
4: Zit jij even het interview over te nemen?
3: Nee, me niet kwalijk. Dat ging zo zelf.
0: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
4: Ja, okay. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duif een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: En wat is dat verhaal dan?
4: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje. Die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling... Oh. Die wilde hij maar niet aan beginnen. Dan deed ik het in lauw water. En dan verweekte de huid. En dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
4: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had... dacht ik, ik ga dat met dat perkament... Oh, ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
4: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werken jullie al samen?
4: Sinds 2012.
0: Ja. Ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunsthalleen Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als... kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, okay, mooi.
4: En wat, ja. wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mooi. Mooi symbolisch ook, ja. inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja, mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij Anno, waar ben jij mee bezig?
3: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk, mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed, mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Maar de kunstwerk.
3: Ja, ja. en ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ja, ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
4: Goh, wou ik zeggen, hoe kom je daar nou op?
3: Ja. Ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in het KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen en daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB?
3: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
0: Poetin,
3: Netanyahu. Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, nou ja, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB's had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
3: nou,
0: al
3: niet
0: tekenen
3: wat,
0: geworden?
3: Niet het wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja. Ja.
3: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
3: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet.
1: Ik ben nu weer terug naar
0: nu
1: kleurrijker.
0: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd.
1: Nee, je reageert niet op wat er nu gebeurt. Ik kijk niet meer naar het journaal.
0: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
4: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd. Nee. Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijd.
0: Ja. Ja.
4: Dat is wat jij ook zegt.
0: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft. Ja. Hè, eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel met een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En ik, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
3: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf. Ja.
2: En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar
1: dat is ook zo.
0: Maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè?
1: Ja, ik ben kwetsbaar.
0: Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
3: Ja. Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult hè, in zijn werk. We gaan naar... over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Ja, dat was Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè? Of je geëngageerd kunstenaar bent of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En
1: ja,
2: de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn en al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten, anders dan. Dus heeft het niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je verantwoordelijk?
3: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen, omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
3: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
3: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
3: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie, denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
1: Ja. Oh, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
3: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
3: Dus daar kom je heel eind mee, hoor.
0: Ja. En hoe verder?
4: Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, en het had op Made in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Er staat een labeltje op Made in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India.
4: En in Turkije.
5: Ja, veel. Ja.
4: Nou, weet je, je kunt dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. En die worden levend die schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo fysiek is de wereld.
0: Ja, maar
4: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
4: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
4: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je maar dat weet je nooit, toch?
4: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
4: En ik ben nu wel zo vrij 78-jarige leeftijd dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: Ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is nu toch wel. We zijn allemaal lid van het KCB.
4: Ja.
0: Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
4: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
4: En
0: ja.
4: Dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik heb nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, en die zijn ook een andere organisatie zit die, maar ook het KCB. We hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben we een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
4: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: Wat brengt het KCB bij jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Om te praten over het vak eigenlijk. Ja.
1: Ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Yeah. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
4: En dat vind ik
0: ja. De speedtijd, ja, die we.
1: Ja, dat was ik, maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja, maar dat is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
4: Weet ik niet.
0: Hoe gaat
1: weet
0: dat?
1: Ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
3: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
3: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik...
5: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
6: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
7: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam Buitenveldert en Amsterdam Centrum 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
4: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.

0: Vrijdagavond, 2 oktober 2026. Luisteraars en Sip Zonder, goedenavond. En natuurlijk als eerst een hartelijk welkom bij de live-programmering van Radio 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin en Neppeltazee, Radio Studio 1 van het V80. En als het goed is, zijn we vandaag te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten in de Kust- en Duinstreek op Ziggo TV Kanaal 44. En op KPN TV Kanaal 1493. Met groot glashelder vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons bereiken via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen TV80 app. Heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple telefoon. Ik zou zeggen, download hem even. En blijf natuurlijk afgestemd op dit radiostation. We worden op deze 2 oktober, als het goed is, doorgeplucht door een aantal internetradiostations. Ook mijn hartelijke dank daarvoor. Mijn naam is Herman van Kampen en ik ga proberen tot 11 uur vanavond heel veel artiesten aan de telefoon te halen hier bij Radio 80 om hun nieuw gereleasede nummers te horen te brengen, met natuurlijk daarbij de behorende informatie. Ja, blijf gezellig luisteren, zou ik zeggen. We gaan van start met de eerste plaat. Hier is Erik van Klinken.
1: Gewoon Holland.

0: We zijn los op deze vrijdag, de 2 oktober 2026.
1: Dit is RTV 80.
0: De allernieuwste van Erik van Klikken bij uit de speakers door het oog van Donald. Dit is ook zo'n lekkere plaat hoor. De nieuwste van Marluxe Oosting, tezamen met Frank van Letten.

0: inderdaad, van Noah's Roasting. Tezamen met onze Frank van Etten. Voor de kust de duistrek op Radio 80. En ja, ik had natuurlijk 2 weken geleden Marloes hier in de uitzending even aan de telefoon. En heeft ze alles over deze single kunnen vertellen. Wie dat nu kan doen, is onze eerste gast van vanavond. En dat is Peter Harteveld. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Peter.
1: Ja, gezellig.
0: Nee, ik bel jou uiteraard omdat je weer een hele mooie nieuwe single hebt uitgebracht.
1: Ja, hè? Ja, leuk dingetje, wat een dag een verschil maakt.
0: Inderdaad, wat kan je allemaal over deze single vertellen, Peter?
1: Ja, ik heb zelf geschreven. Marco van Evolutie Studio heb hem weer ingespeeld. Het is natuurlijk oorspronkelijk de nummer What the Difference a Day mee.
0: Ja.
1: En het verhaal vertelde een beetje natuurlijk dat je de ene dag... het komt eigenlijk... Als je de clip hebt gezien van mij en mijn vrouw, die speelt erin... dan is het eigenlijk het verhaal van... dat je de ene dag single bent en de andere dag zomaar... verliefd kan wezen op een nieuwe partner en wat een dag een verschil maakt. En dan gaat dat groeien en de clip vertelt dan een beetje het verhaal... dat je uiteindelijk samen elkaar voor het eerst ziet en... wel naar elkaar kijkt, maar nog niet geen aangenegenheid voelt om... en later dan wel, dus ja... Ik ben nu 35 jaar verder, maar zo zit in de werkelijkheid. 38 jaar geleden is dat gegaan. En we zijn nu 35 jaar gehuwd. En wat het dan een verschil maakt, is een beetje zo op papier gekomen door mij.
0: Ja, dus de luisteraars moeten gewoon eventjes naar de videoclip gaan kijken, Peter.
1: Ja, als ze een beetje het verhaal willen begrijpen wat het dan een verschil maakt... dan is dat inderdaad, als ze dat even bekijken, dan zien ze precies een beetje... wat ik in de tekst wil vertellen en wat het uitduidt, zeg maar.
0: Ja. Hij is uiteraard op YouTube te vinden, ook op andere kanalen?
1: Ja, alle streamingdiensten staan we op. En gaat hartstikke goed zingen als je doet het leuk in de cafés. Zit momenteel in Spanje. Ja. Daar maken we al een aantal Marlinos voor optredens.
0: Mm-hmm.
1: En hebben we net de feestweek achter de rug. Maar ja, het is hier eigenlijk altijd feest. Er zitten een hoop Hollandse cafeetjes en... Ik heb hier 29 boekingen staan, waarvan we er nou 15 hebben afgewerkt. En gaat hartstikke goed, dus ja, wel blij mee.
0: Heerlijk. Kunnen we volgend jaar van jou nog meer muziek verwachten, Peter?
1: Jazeker. Ik denk in principe de nieuwe zijn we al bezig. En die komt, ik ben niet zo van de carnaval persoonlijk, dus ik denk dat ik hem laat uitbrengen na de carnaval. En dan ben ik momenteel bezig aan de zomerhitje te schrijven.
0: Okay.
1: Dat zal juni, juli worden. Maar ik kom eerst met een rustig nummer, met een ballad in februari, denk ik.
0: We gaan je laatst gereleasde nummer uiteraard te horen brengen, Peter. En dan spreken wij elkaar volgend jaar zeer zeker bij de volgende release weer.
1: Oké, dankjewel voor de promotie en voor het bellen en het interview. En we spreken elkaar later weer.
0: Je mag hem aankondigen als je wil, Peter.
1: Ja, doe ik. Lieve luisteraars, hier Peter Harteveld. Mijn nieuwe single, Wat een dag een verschil maakt. En veel luisterplezier.
2: Dit is RTV 80.

0: Wat een dag een verschil maakt. De allernieuwst gereleased single van Peter Harteveld voor de Kust en Duistrijk. En natuurlijk hadden we Peter aan de telefoon met nogmaals onze dank ervoor, Peter. Wie ik nu aan de telefoon heb, is geen onbekende man van Gewoon Hollands. En dat is Jermaine Stuyver. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Jermaine.
1: Ja, superleuk dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, we hebben je natuurlijk voorheen al eerder in de uitzending mogen ontvangen voor een aantal singles, waaronder jij alleen Miljonair en nog veel meer. Je hebt weer een nieuwe single meegenomen, Jermaine.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hij komt mij bekend voor, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja, hij komt meerdere bekend voor. Dat is ook iets wat we eigenlijk bouwden. We wouden eigenlijk een liedje... Ja, eigenlijk een liedje maken, natuurlijk ook voor de radio's, maar ook wat op de buurt het heel goed zou doen.
0: Ja.
1: Dat lied is ongeveer al 21 jaar oud, sorry. Mm. Dus dat vergeten denk ik wel heel veel mensen. Dat is ook omdat hij hem zingt en natuurlijk ook gewoon een publiekstrekker is.
0: Ja.
1: Maar het liedje werd al een paar keer aangevraagd bij optredens van mij. En toen had ik hem niet. En toen dacht ik van ja, als we toch op zoek zijn naar een liedje wat aanslaat op de bühne en in het land. Ja, dan is dit het ideale liedje denk ik om te maken. En als de radiostations natuurlijk ook nog meepakken, dat is helemaal super.
0: Waar heb je hem opgenomen, Jermaine?
1: Bij Sonic Solutions in Roosendaal. Daar hebben we eigenlijk tot nu toe de laatste 4-5 singles allemaal opgenomen.
0: Ja.
1: En daar hebben we hem opgenomen.
0: Zit er ook een videoclip bij?
1: Ja, we hebben een videoclip gemaakt. Ik dacht wel, ik lag s'avonds op bed en ik dacht van nou, hè, wat voor clip moeten we nu weer maken? Op een gegeven moment heb je de cafeetjes, de standen, alles wel een beetje gehad. En toen dacht ik van nou... het liedje gaat over, je wilt graag naar iemand toe en je probeert dat op alle mogelijke manieren te doen. Toen dacht ik van nou, dan gaan we een clip maken met een knipoog. Dus ja, nou ja, ik lig eigenlijk heerlijk de zon in de tuin.
0: Aha.
1: En dan appt mijn vriendin op een gegeven moment van, waar blijf je nou? We zouden wat leuks doen.
0: Ja.
1: Denk ik, oh, vergeten. Nou, en dan stap ik de auto in en dan gebeuren er allemaal dingetjes. De auto gaat kapot, dan jatten we een scooter van iemand. De scooter gaat kapot. Daarna gebeuren allemaal hele grappige, leuke dingen in de clip. Dus echt wel leuk om naar te kijken, inderdaad.
0: Hij is op YouTube en andere kanalen te vinden, Jermaine.
1: Ja, op YouTube is hij te vinden, 100%. Ja.
0: Hartstikke mooi. Wij houden natuurlijk uiteraard contact bij dit programma voor je volgende releases. Kunnen we volgend jaar meer verwachten?
1: Ja, we zijn nu druk bezig met de volgende single. Ik moet wel zeggen, dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Omdat ja, je hebt natuurlijk straks de winterperiode. Dus ja, dat is natuurlijk altijd wel hè, kerst en zo. Dus ja, dan keert het allemaal wel. Mm. En we gaan dan nog op vakantie in november. Dus ik denk maart, april, dat er weer een nieuwe gaat komen. We zijn er wel mee bezig, ik weet ook hoe die heet. Maar dat houden we nog even geheim.
0: Wij hebben zeer zeker rond maart, april weer contact met elkaar, Jermaine.
1: Ja, superleuk.
0: Ik zou zeggen, kondig ze hier aan, dan gaan we hem te gehoor brengen.
1: Nou, beste luisteraars, mijn naam is Jermaine Stuyver en hier is mijn nieuwe single, Ik Kom Eraan.

0: Ik kom eraan, de allernieuwste van Germaine Steuger. We hadden Germaine hier bij Radio 80 aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Germaine Steuger. De volgende dame die alles kan vertellen over haar nieuw gereleasde single is niemand minder dan Fien Zabel. Een goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Fien.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van jouw naam hebben gehoord, kun je jezelf even voorstellen?
1: Nou, ik ben Fien, ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Bonen. En ik heb net mijn eigen single uitgebracht, Laat mij maar gaan.
0: Ja, en heb je zelf de tekst van dit nummer geschreven, Fien?
1: Nee, de tekst is geschreven door Henny Thijssen.
0: Kijk, dat is geen onbekende man in deze wereld.
1: Nee, dat klopt.
0: Welke studio heb je hem opgenomen, ook bij Henny?
1: Nee, bij Gert de Heupink heb ik hem opgenomen en laten produceren.
0: Oké, heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken, Fien?
1: Ja, die heb ik zondag opgenomen en die komt waarschijnlijk rond 1 of 2 weken uit.
0: Dus over 1 of 2, 3 kunnen we de videoclip verwachten?
1: Ja.
0: En dan uiteraard verschijnt hij op YouTube en op andere kanalen?
1: Ja, hij komt sowieso op YouTube, dus dat is al heel leuk.
0: Ja, aangezien dit je eerste nummer is, Fien, je komt je debuutsingle aflevering hier bij Radio 80 bij Gewoon Holland. Kunnen we van jou meer muziek gaan verwachten?
1: Nou ja, ik hoop in de toekomst wel dat er steeds meer muziek gaat komen van mij.
0: Laten we in ieder geval hopen dat de luisteraars die dit nummer horen zoveel mogelijk een nummer mogen gaan streamen. En ja, ik zou zeggen, Fien, wij houden bij dit radioprogramma Gewoon Hollands contact voor je volgende releases. En je mag hem aankondigen.
1: Ja, is goed, dankjewel. Nou, hier komt hij, Laat mij maar gaan.

Melody bij Volle Hollands op Radio 80. Fien Sabel. Over haar deze debuutsingle kunnen we wel zeggen. Haar allereerst gereleasede singeltje Laat mij maar gaan.

0: is gewoon Hollands, hoorde ik eens de duistrek op Radio 80. Vorige week had ik Jeffrey Tranus aan de telefoon. En toen hebben we het gehad over de single Slaapkamer Ogen, moet ik het goed uitspreken. En als het goed is, dan heeft ook Jeffrey Tranus vandaag weer een nieuwe single uitgebracht. Ik heb hem wederom in de uitzending. Goedenavond, Jeffrey.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, welkom terug, Jeffrey.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Vandaag vers van de pers een nieuwe single. Wat kun je erover vertellen, Jeffrey?
1: Nou ja, de nieuwe single heet Mijn Meisje. En dat kreeg ik als een demootje, ik denk een maandje of twee geleden binnen van Pascal de Vormen. Mm-hmm. En ik had eigenlijk direct een klik met dat liedje, heel gek gezegd. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En dat ging eigenlijk sneller als verwacht. Ik heb zelfs een release heb ik omgeruild. Omdat ik dit liedje, dat pakte mij zo heel erg. Ja. Ook qua gezelligheid en qua sfeer. Ik denk van nou, die moet eigenlijk weer voor twee weken eerder. Dus ik heb hem eigenlijk omgeruild eigenlijk met een ander liedje. Mm-hmm. Die eigenlijk vandaag officieel zou uitkomen. Ja. Dus, en ik ben er blij mee dat ik dat gedaan heb. Want we staan nu met twee liedjes in de Spotify Lieve Hollands lijst. Dus ja, dat wil wel wat zeggen.
0: Inderdaad, zeer zeker, Jeffrey. Dus over een week of twee, dan kunnen we de volgende verwachten.
1: Een solo single kunnen we over twee weken weer verwachten. Ik heb alleen nog een klein projectje samen met drie andere artiesten.
0: Ja.
1: Dat komt volgende week vrijdag uit. Maar dat is eigenlijk voor de Utrechtse begrippen meer een liedje. Mm-hmm. Dus omdat ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. En daar heb ik ook heel veel collega's nog.
0: Ja.
1: En ik werd er eigenlijk bij gehaald om met hun ook nog een single op te nemen. En dat, dat is ook ontzettend leuk geworden. Dus die komt eigenlijk volgende week uit. En die week daarop komt eigenlijk de solo weer uit.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, Jeffrey, neem het podium. Kondig deze single aan. En dan ga ik jou over twee weken weer bellen.
1: Ja, nou, helemaal goed.

0: Komen een release gebracht. De allernieuwste van Jeffrey Tanis, mijn meisje. We hadden Jeffrey persoonlijk even aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals onze dank ervoor, Jeffrey Tanis. De volgende man die nu alles kan vertellen over zijn nieuw gereleasede single, die overigens ook vandaag is uitgekomen, is Kelvin Bouwmeester. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Kelvin.
1: Ja.
0: We kunnen jou uiteraard van een aantal nummers, zoals Langs de Grachten van de Stad en Vriendschap voor Altijd. En we kunnen nog wel even doorgaan.
1: Ja, zeker. We hebben vandaag is de onderhand een zesde uitgekomen.
0: Inderdaad. Wat doe je?
1: Wat doe je, ja.
0: Ja, daar bedoel ik niks mee hoor. Ik bedoel je titel van je nieuwe single, Kelvin.
1: Ja, zeker. Wat doe je, ja.
0: Wat kun je over deze nieuwe single nou vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik heb altijd gezegd, liefde, ik hou van jou, blijven trouw. Ik wil mij daar niet, ik wil een beetje daarop uitwonderen. Maar toch zat ik op een gegeven moment op de bank en ik luister en dan zeg ik van nou, eigenlijk 90% of 80% gaat toch over de liedjes van liefde.
0: Ja.
1: Maar ik zei tegen mijn vriendin ook, ik zei als je nou kijkt, ook liefde, ik zie dat is in principe ook wel heel breed. Ik zei het is, je kunt elkaar tegenkomen, je kunt scheiden van elkaar, je kunt elkaar jaren bij elkaar zijn, zeg maar. En dan denk ik van ja, en ik met veel optredens en zo, dan kom ik wel wat tegen, zeg maar. En dan denk ik van ja, sommige mensen die zitten dan te chancen terwijl ze gewoon een vriend of vriendin hebben, zeg maar. Ik denk van ja, misschien is dat wel iets om daar wat over te gaan schrijven. En met Frank om de tafel gegaan en er is dit uitgekomen.
0: Ja, je zegt Frank, en welke Frank bedoel je dan, Kelvin?
1: Frank Verkooyen.
0: Frank Verkooyen, uiteraard van De Boom.
1: Klopt.
0: Heb je hem ook bij De Boom opgenomen?
1: Boom, ja zeker, de meer in Utrecht.
0: En uiteraard dan waarschijnlijk onder Team Holland uit laten brengen.
1: Klopt, ja.
0: Inderdaad. De videoclip, Kelvin, wat kun je daarover vertellen?
1: Over de single?
0: De videoclip.
1: Oh, de videoclip. De videoclip. Ja, ik heb besloten om dan op twee locaties te gaan doen, zeg maar. Om een rustige locatie op te gaan nemen. Dus het was vlak bij ons huis een stuk heide. Wij wat opgenomen. En later zijn wij bij mensen achter thuis. Die hadden een cafeetje net klaar. En hebben daar wat opgenomen, zeg maar.
0: Gezellig.
1: Ja, zeker. En ik dacht, ik kan wel naar een groot café toe gaan. Maar dit was allemaal net klaar. En knusser. Ik dacht, nou ja, dan kiezen we daar een beetje voor.
0: Dit nummer moet natuurlijk eventjes in de oren. Ja, te gehoren gebracht worden, Kelvin. Dus ik zou zeggen, ja, kom nog maar aan. En daar gaan we dan draaien.
1: Ja, dit is mijn zesde single, Wat Doe Je?
2: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.
3: Dit is RTV 80.

0: Wat doe je? Dat is de titel van deze nieuw gereleasede single die vandaag op de platenmarkt is verschenen. Kelvin Bouwmeester hoorden wij en we hadden hem aan de telefoon met nogmaals onze dank aan Kelvin. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Marco Schouten. Goedenavond, Marco.
1: Een heel goedenavond.
0: Ja, en ook welkom terug bij Gewoon Hollands, Marco.
1: Ja,
0: altijd
1: leuk.
0: Je hebt een hele mooie single meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, dat vonden we zelf ook.
0: Wat kun je de luisteraars daarover vertellen, Marco?
1: Ja, wat kan ik erover vertellen? Het is een oud liedje uit 1981, wat we in een nieuw jasje gestoken hebben.
0: Ja, en met wie heb je dat jasje eromheen gebouwd?
1: Met Jeroen Derksen.
0: En waar heb je hem mogen opnemen?
1: Bij hem in de studio.
0: In dezelfde studio, ja. Zit er ook een videoclip bij, Marco?
1: Ja, die kun je zien via YouTube.
0: Op YouTube. Ook op andere kanalen te vinden of alleen YouTube?
1: TV Oranje volgens mij is die ook te vinden.
0: Oké. Buiten dit nummer, Marco, kunnen wij volgend jaar van jou meer verwachten?
1: Oh, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Er zijn ideeën genoeg, maar we moeten ze eerst nog uitwerken en even een beetje sparen. Hè?
0: Ja. Ik hoop uiteraard dat dit nummer zoveel mogelijk gestreamd gaat worden door de luisteraars die op luisteren zitten.
1: Ik ook.
0: Ja, jij mag hem aankondigen en volgend jaar hebben wij dan weer contact, Marco.
1: Helemaal goed. Beste luisteraars, hier is dan de nieuwe zinger van Marco Schouten. Liefde is als een roos.

0: nieuwst gereleased single van Jaman van Engelen. Tezamen met Els Bakker en de sleutel van jouw hart. Ben jij zojuist ingeschakeld? Als je bijzonder goedenavond en hartelijk welkom deze vrijdag, de 2 oktober 2026. Je luistert naar Gewoon Hollands. Dit is aflevering 331. En dat natuurlijk rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Echtendazee. Radiostudio 1 van RTV 80. Met nu aan de telefoon niemand minder dan Ben Kok. Een goedenavond, Ben.
1: Een goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Ben.
1: Ja, nou, leuk om er weer te zijn.
0: Wat heb je meegenomen deze keer?
1: Een heel leuk nummer en heel veel zin.
0: En waar heb je dit nummer mogen opnemen, Ben?
1: Die heb ik opgenomen bij inmiddels gewoon een goede vriend Frank Verkooijen in de Boom Studio. En die weten, zoals altijd weten, hier een hele mooie productie van te maken. En dat is in mijn ogen deze keer weer gelukt. Met deze nieuwe single en we zijn er heel blij mee.
0: Is de tekst ook bij Frank uit de pen gekomen, Ben?
1: Nee, de tekst is gekomen van Mark van Mullekom en dat is eigenlijk een Limburgse componist, schrijver die heel actief is in het carnavalswereldje daar, maar die naast natuurlijk zijn carnavalsperikelen ook gewoon leuke liedjes weet te schrijven. En dat hij had me benaderd of ik interesse had om dit te beluisteren. Ja, dat was een heel korte beslissing was dat. Daar wou ik meteen op nemen. En ik wist ook meteen dat ik Frank voor moest hebben om er een lekkere uptempo vrolijke plaat van te maken.
0: Wat kun je vertellen over de videoclip?
1: De videoclip, nou, ik heb eerst gedacht van, ja, want de titel is natuurlijk Jij bent van mij en het... Dat klinkt niet in de zin van bezitterig, maar gewoon van dat je iemand of iets leuk vindt. En ik vond het heel moeilijk om daar nou alleen maar een dame tegenover te zetten. Om te zeggen, jij bent van mij en de rest mag alleen maar naar je kijken. Want dat kan voor iemand anders, kan dat natuurlijk ook gewoon zijn eigen hondje zijn. Of voor de verstokte vrijgezel een glas bier waar hij in de kroeg naar zit te kijken. Jij bent van mij. Dus ik heb het eigenlijk een vrij simpele videoclip gemaakt. Gewoon in de studio. En daar hebben we een leuke opname van gemaakt. En ja, die staat nou op YouTube, is het te zien.
0: Ben, mijn dank dat jij alles over deze nieuw gereleased single kan vertellen hier zo bij Gewoon Hollands. En je bent het uiteraard gewend en ik hou ook contact voor je volgende releases. Wil jij me aankondigen?
1: Ik ga het zeker doen. Lieve mensen van RTW 80, luister met plezier naar Jij bent van mij van Ben Kok.

0: muziek. Jouw RTV 80.
1: Radio 80. Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: Heerlijke klokken rechtstreeks aan het radiostudio Zuiderduin in Delfzijl.
1: Sinds zij zijn hoed is verloren, is met de liefde gedaan. Omdat hij kaal op zijn kruin is, kijkt hem geen meisje meer aan.
0: Ai, ai, ben jij juist ingeschakeld, dus in bijzonder goedenavond op deze vrijdag de 2e oktober 2026. Dit is aflevering 331 van Gewoon Hollands. Herman van Kampen aan de knopjes en de schuifjes en de microfoon en natuurlijk de telefoon. Om heel veel artiesten hier rechtstreeks in de uitzending te halen tot 11 uur vanavond. Blijf gezellig luisteren. Ook zometeen aan de andere kant van 9. Dan ben ik weer bij het

0: mede mogelijk gemaakt door Skull Promotions en RTV 80.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
6: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV-tijd.

Smiling. Wij hoorden het allernieuwste van Marino uit The Speakers Dender op deze vrijdagavond, de 2 oktober 2026. Ja, ben je juist ingeschakeld? Dat is een bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij de live programmering van RTV 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echteld aan Zee, Radio Studio 1 van RTV 80. En als het goed is, zijn we vandaag ook weer te ontvangen via Ziggo Digitaal Radiokanaal 1193. Mag ik zeggen, maar dat is 919. Ja, KPN Digitaal Radiokanaal 1193 uiteraard. Via Ziggo TV kanaal 44 en via KPN TV kanaal 1493. We zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9. Wereldwijd kun je ons natuurlijk beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, heel makkelijk te vinden in de App Store. Ja, download hem even en blijf natuurlijk afgestemd op Radio en TV 80. Leuk achtergrondmuziekje trouwens. Dit is gewoon Hollands. We gaan snel verder. Ik verwacht tot 11 uur vanavond nog heel veel Nederlandse artiesten om hun nieuw gereleasde nummers te horen te brengen hier zo voor de kust en duistrijd. Dus blijf erbij.

0: Kijkers bij Radio 80, Donny den Haier. Ja, meer en meer.
1: Dit is RTV 80.
0: Als ik zeg de heer Mike Appelhof, dan is dat geen onbekende man bij Gewoon Hollands. En die heb ik aan de telefoon. Goedenavond, Mike.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Mike.
2: Dankjewel, superleuk.
0: Ik heb je uiteraard aan de telefoon omdat je weer een hele mooie nieuwe single hebt uitgebracht.
2: Ja, net een weekje uit.
0: Wat kun je over deze nieuwe single allemaal aan de luisteraars vertellen, Mike?
2: Nou, we hebben eigenlijk al meer dan een jaar geleden geschreven. Samen met Robert Vredeveld en Jeroen Russen met z'n drieën.
0: Ja.
2: We hebben in de studio gezeten. En vanuit mezelf met een onderwerp gekomen. En toen hebben we hem eigenlijk geschreven als een ballad. En toen dacht ik zoiets van, ja, het is wel echt een heel mooi liedje. Alleen, de tekst is allemaal hetzelfde gebleven. En toen had ik het idee van, ja, het is niet het moment om een ballad uit te brengen. En toen heb ik gezegd van, ja, er moet een beetje een Yves Berendsen sausje overheen. En zodoende zijn we opnieuw de studio ingegaan. En toen kwam dit eruit.
0: Dat kunnen die twee mannen, hè?
2: Wat zei je?
0: Dat kunnen die twee mannen wel.
2: Ja, zeker. Ja, ze zijn toppers. Absoluut.
0: Heb je bij dit nummer ook een videoclip, Mike?
2: Nee.
0: Niet? Nee. Waarom niet?
2: Nee. Nou, omdat wij hebben heel veel geïnvesteerd in online content voor social media.
0: Mm-hmm.
2: En als ik naar mezelf kijk ik sowieso geen videoclips. En vooral de jeugd van tegenwoordig sowieso denk ik niet echt meer.
0: Ja.
2: Vooral TikTok en Instagram. En daar hebben we vooral aandacht aan besteed.
0: Ja. Kunnen we na dit nummer binnenkort dit jaar of wellicht volgend jaar nog meer van jou verwachten, Mike?
2: Ja, ik denk, ik doel op januari dat ik wel weer een nieuw liedje klaar heb liggen, ja.
0: Wij hebben dan zeer zeker begin volgend jaar weer contract.
2: Nou, dat lijkt me heel leuk.
0: Kondig jij de single aan?
2: Wat zei je?
0: Kondig jij de single aan?
2: Ga ik doen. Lieve luisteraars, superleuk dat jullie weer luisteren. En ik hoop dat ik snel weer in de uitzending mag komen. Hierbij mijn nieuwe single, Helemaal Kwijt.

0: Wij hoorden de allernieuwste gereleasede single van Mike Appelhoff. Ja, helemaal kwijt. Dat is de titel van deze nieuwe single. En natuurlijk nogmaals onze dank aan Mike Appelhoff dat hij aan de telefoon alles kwam vertellen over deze nieuw gereleasede single. Als ik zeg de dame Donna Gillissen, is dat ook geen onbekende dame bij Gewoon Hollands. Want ik had haar vorige week nog in de uitzending. En ik heb haar nu wederom aan de telefoon. Goedenavond, Donna.
1: Goedenavond.
0: Ja, wederom welkom terug bij Gewoon Hollands, Donna.
1: Ja, dankjewel.
0: Vorige week hebben we aandacht besteed aan de single tezamen met Fetcher Fur. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde.
1: Dat klopt.
0: Je hebt hem nu zo in je eentje wederom opgenomen, Donna.
1: Ja, deze was eigenlijk al eerder gemaakt dan die met Virgil. Maar die met Virgil klonk eigenlijk gewoon meer als een zomersliedje. Dus dachten we van ja, leuker voor in de zomer. Dus die hebben we eerst uitgebracht.
0: Ja.
1: Ja, nu deze.
0: En deze tweede erachteraan, lekker zo voor de feestdagen.
1: Klopt. Maar er is wel heel veel verwarring over. Omdat ik natuurlijk post dat deze uitkomt, dan denk je van, maar die is toch al uitgekomen?
0: Ja.
1: Maar dat is een klein beetje anders. Dus moet je de hele tijd uitleggen van, ja, maar deze is wel iets anders.
0: Ja, inderdaad. De songtekst zelf is iets anders ingevuld. Maar ook aan de melodielijn is redelijk gesleuteld, Donna.
1: Ja, klopt.
0: De luisteraars moeten dat denk ik zelf maar even beoordelen. Ik ga jouw nieuwe versie ten eerste te horen brengen. En dan draai ik daarna nogmaals eventjes die met veel chauffeur.
1: Ja, is goed.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan, Donna.
1: Ja, is goed. Nu draaien we Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde van Donna Gillissen.

0: Twee weken geleden uitgekomen en op de Nederlandse platenmarkt verschenen deze plaat van Donata samen met Sergio Vroer. Liefde is lekker. Liefde is lekker. En ja, inderdaad. We hadden haar juist eventjes aan de telefoon voor de solo-single. Donna Gillissen, liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Dat moest ik zeggen. En ja, Donna, natuurlijk mijn dank dat jij alles over deze nieuw geliefde single kwam vertellen hier zo bij Radio 80. De man die dat nu kan gaan doen over zijn nieuwe single, dat is niemand minder dan Jan Beda. Goedenavond, Jan.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Jan.
1: Altijd leuk.
0: We hebben elkaar al een tijd niet gesproken. Waarom hebben we zo'n tijd tussen deze single en de vorige gezeten?
1: Ja, het is een jaar overheen gegaan. Ja.
0: Om en erbij, ja.
1: Het is veel te snel gegaan. Het is eigenlijk gewoon geen antwoord voor. Er had gewoon veel eerder iets moeten komen. Alleen van uitstel kom afstel, zeggen ze wel eens. Dus,
0: Oké. Maar in ieder geval, je nieuwe single, Jan. Hemel op de hoek.
1: Ja,
0: wat kun je erover vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een spontane kroegen meezinger. Eigenlijk, zodra je het refrein eenmalig gehoord hebt, is het een nummer wat al snel lekker in het hoofd blijft hangen en gewoon de sfeer een beetje opbrengt.
0: Met wie heb jij de tekst geschreven?
1: Met mijn schoonvader.
0: Kijk, dus hij is uit de pen van je schoonvader gekomen.
1: Ja, hij is dichtbij gebleven deze keer.
0: Kijk, waar heb je hem opgenomen, Jan?
1: Ik heb hem opgenomen bij Lyco Music, bij Peter Lahey, ook wel bekend als Peter van Kesteren.
0: Ja, we hebben hem regelmatig in de uitzending voor zijn eigen nummers aan de telefoon. Heb je ook een videoclip voor dit nummer?
1: Nee, ik heb er geen videoclip bij.
0: En waarom heb je dat niet gedaan, Jan?
1: Nou, omdat we eigenlijk best wel snel zijn gegaan en in één keer toch bedacht hadden, we gaan hem nu gewoon eruit gooien.
0: Ja.
1: En dan kunnen we hem nog bedenken om de videoclip erbij te schieten nog.
0: Dus waarschijnlijk, als het een beetje mee zit, dan kunnen we die nog verwachten, komt hij er nog achteraan.
1: Klopt, inderdaad.
0: Jan, we houden natuurlijk uiteraard contact met elkaar. Mocht ik de videoclip online zien verschijnen, ga ik de luisteraars daar zeer zeker over informeren. En ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, dankjewel. Nou, dames en heren, dit is mijn nieuwe single, Hemel op de Hoek. Ik zeg, luister hem en stream hem vooral en zing hem lekker mee. Dank jullie wel.

0: Dit is Gewoon Holland.
1: Gewoon Holland.
2: Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: had Willem vorige week nog aan de telefoon bij Radio 80 over deze nieuw gereleasde single. Als de nacht verdwijnt, we kunnen hem natuurlijk allemaal in de originele oude uitvoering van Jan Smit. Ja, ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Jamie Veugelink. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Jamie.
1: Heel gezellig.
0: En wat heb je dit keer voor de luisteraars meegenomen?
1: Een nieuwe single.
0: Met zoete tranen.
1: Met zoete tranen, zeker.
0: Wat kun je allemaal over deze single vertellen, Jamie?
1: Sorry?
0: Wat kun je allemaal over deze nieuwe single vertellen?
1: Het is gewoon een topnummer. Ik zou hem gewoon zeker gaan streamen en goed gaan luisteren. Want de tekst, dat is geweldig. En het liedje zelf ook.
0: Ja, die tekst die zo geweldig is. Wie heeft die mogen schrijven?
1: Jolanda.
0: Jolanda. En welke Jolanda van de achternaam?
1: Dat weet ik niet. Het is singer-songwriter Jolanda.
0: Oké, singer-songwriter Jolanda. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten opnemen, Jamie?
1: Door Jaap.
0: Jaap van Dille?
1: Ja.
0: Kijk, in één keer goed. Hij is uiteraard op YouTube, andere kanalen te vinden, dit nummer.
1: Op YouTube, Spotify, op de app, op de iTunes Store of zoiets, als ik het goed zeg. Ja, dat soort dingen allemaal, ja.
0: Uiteraard, als ze Jamie Veugelink indrukken, dan komen ze hem ongetwijfeld tegen, denk ik.
1: Dat zeker, en ook alle andere nummers.
0: Jamie, wij houden contact bij Gewoon Hollands voor je volgende releases. Kunnen we volgend jaar meer verwachten van jou?
1: Jazeker.
0: Dan hebben wij zeer zeker weer contract.
1: Dat komt zeker goed.
0: Je mag hem aankondigen als je wil.
1: Hier is Jamie Veugelink met Zoete Tranen.

0: Veugelink uit de speakers bij Radio 80 en verder buiten te beluisteren op diverse internetradiostations. Wij hoorden haar nieuw gereleasde nummer met zoete tranen. Ook hadden we Jamie natuurlijk aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands met nogmaals onze dank ervoor, Jamie. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende dame bij Gewoon Hollands en dat is Joanne Hamer. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Joanne.
1: Ja, dankjewel. Gezellig weer.
0: Ja, je hebt dit keer een heel mooi nummer opgenomen met Ewald van Duppen.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je erover vertellen, Joanne?
1: Nou, wat ik kan vertellen, Ewald en ik, we kennen elkaar nu zo'n 3,5 jaar. We hebben elkaar ontmoet tijdens een talentenshow.
0: Ja.
1: En ondanks de verre afstand, want ik woon dan in Raalte en Ewald die woont in Helmond. En we hebben altijd wel contact gehouden, elkaar ook wel opgezocht. Ja. Toen dachten we van nou, misschien is het leuk om samen een duet op te gaan nemen. En zodoende zijn we een beetje gaan nadenken van nou, wat zou leuk zijn, wat zou passend zijn. Zouden we een cover doen of een nieuw nummer? En toen heb ik eigenlijk deze tekst geschreven. Ook met een beetje het idee van Ewald is een reiziger en ik ben een burger.
0: Mm-hmm.
1: En toch vinden we elkaar in de muziek en hebben we toch nog iets gemeen samen. En zo is eigenlijk die tekst ook een beetje ontstaan.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, toch?
0: Dat dat even goed zo plaats kan vinden.
1: Ja, weet je, muziek dat kan altijd verbinden en dat blijft wel weer.
0: Ja, en natuurlijk regelmatig, ja, als je op de podia staat, kom je hier en daar in het land elkaar nog wel eens tegen.
1: Zeker, ja. Klopt.
0: Joanne, hoe ben je aan deze mooie videoclip gekomen?
1: Dat was het volgende punt natuurlijk. We moeten een clip opnemen. Waar gaan we dat doen? Bij mij in de buurt of bij hem in de buurt? En toen hebben we eigenlijk ervoor gekozen, ook omdat ik wat minder lange dagen werk. En Ewald die werkt volledige dagen nog naast het zingen. Omdat we bij hem in de buurt dan de clip zouden shooten. Toen dacht ik van ja, hoe leuk is dat om gewoon lekker op de camping te gaan doen waar ik sta.
0: Kijk, en daarvoor ben je bij Roy Otters terechtgekomen.
1: Ja, zeker. Nee, Roy die heeft de band weer gemaakt, die heeft de videoclip gemaakt. Dat steun en toeverlaat, hè?
0: En dat wil ik onder andere uit laten brengen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Joanne, wij houden uiteraard contact bij Gewoon Hollands voor je volgende releases. Kunnen wij dit of volgend jaar nog meer van jou gaan verwachten?
1: Nou, ik zou alvast zeggen 16 oktober. Zet het in je agenda.
0: Dan ga ik jou bellen, Joanne.
1: Komt helemaal goed, gezellig.
0: Kan jij de single aankondigen?
1: Ik zal hem aankondigen. Hey, lieve luisteraars, jullie gaan luisteren naar de nieuwe single van mij samen met Ewald van Duppen, Eén Nacht Meer.

0: moet ik toch wel zeggen, lekker plaatje hoor. Wim van Dijk, vorige week had ik deze man nog even aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Between Rivers and Friends. Ja, zij liep voorbij. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Ik heb als het goed is aan de telefoon vandaag weer niemand minder dan Sebastiaan Zinger. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Hey, helemaal goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Sebas.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je voor de luisteraars meegenomen?
1: Ja, ik hoor al dat je op de achtergrond de symfonie aan het draaien bent, dus dat is altijd goed.
0: Lekker, hè? Wat kun je allemaal vertellen over je nieuw gereleasde single, Sebastiaan?
1: Ja, de nieuwe single, hoofdletter L. Een ballad, een bombastisch stuk. Een wals, het gaat over liefde. Wat moet ik eigenlijk nog meer over vertellen?
0: Ja, zit er een videoclip bij?
1: Er zit ook een videoclip bij, ja, zeker.
0: En wie heeft die gemaakt dit keer?
1: Die heb ik zelf gedaan ook.
0: Helemaal zelf uit eigen handen?
1: Ja, we doen alles zelf.
0: Ja. Welke locatie heb je uitgezocht voor de clip, Sebastiaan?
1: Dit hebben we met, hoe heet dat? Beeldbank noemen ze dat. Dus met bestaande beelden die eigenlijk uitgeschoten worden. En dat is dan in elkaar gezet. En dat kan je dan aan elkaar plakken. En daar kan je dan verhaaltje mee vertellen, zeg maar.
0: Ah, kijk.
1: Ja, dus op die manier.
0: Ja, we lopen bijna tegen eind van jaar, Sebastiaan. Ik ben gewend van jou dat jij een aantal singles per jaar zo'n beetje uitbrengt. 2, 3.
1: Ja, klopt.
0: Zit er dit jaar nog meer aan te komen voor de feestdagen?
1: Nee, februari gaan we weer komen met de nieuwe. Dus dan gaan we proberen volgend jaar om er inderdaad 3 te doen.
0: Dan spreek ik met jou af dat wij begin volgend jaar weer contact hebben, Sebastiaan.
1: Zeker.
0: Ga jij je single aankondigen?
1: Ga ik zeggen, nu bij Herman op RTV 80, mijn nieuwe single. Dit is Hoofdletter L.

Bergen, Egmond en Schorl. Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hunty, voor de kust en duistrek op Radio 80. Blij met jou, dat is de titel van deze single. En natuurlijk gaan we ongetwijfeld bij dit programma van Hunty nog veel en veel meer horen in de nabije toekomst. Ja, 2 oktober 2026. Dit is aflevering 331 van Gewoon Hollands op Radio 80 en verder buiten. Blijf gezellig luisteren. Zometeen gaan we even naar de nieuwsberichtgevingen van 10 uur. Aan de andere kant, 10 uur ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands. Ik zou zeggen, graag tot dan.

0: Dit is RTV 80.
1: Gewoon Holland.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
5: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

Zimzonder, goedenavond op deze vrijdag de 2e oktober 2026. Ben jij juist ingeschakeld? Dit is Gewoon Hollands, aflevering 331 op Radio en TV 80. Ja, rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Tot 11 uur vanavond, heel veel Nederlandse artiesten nog aan de telefoon te verwachten. Dus ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren. We gaan nu eventjes door met een plaatje van de nog maar eventjes kijken 14-jarige Serena. Ik had er 2 weken geleden in de uitzending aan de telefoon over een singeltje wat zij heeft uitgebracht. Een koffertje eigenlijk van Corrie Konings uit het verleden. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Hier is Serena voor de Kustenduistrek op Radio 80.

0: We hadden er nog maar 14-jarige Serena eventjes uit de speakers bij Radio 80. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als ik zeg de heer Huub Ruwel, is dat ook geen onbekende man inmiddels bij Gewoon Hollands op Radio 80. Ik heb hem in het verleden al voor een aantal singles mogen ontvangen, waaronder Be the Neighbors en Ik laat u niet gaan, oftewel Loop wel los. Ik heb hem, als het goed is, wederom aan de telefoon. Goedenavond, Huub.
1: Hoi, goeie avond.
0: Sprak ik het een beetje goed uit?
1: Jazeker, ja. Ik moest wel lachen een beetje op dat Neighbors. Ja, dat, het Engels, hè. Echt waar, Neder-Saxisch heeft gewoon een relatie met het Engels. Dus ja, dat is grappig.
0: Een beetje Twents al dat weer.
1: Ja. Oh, heel goed, heel goed. Altijd leuk.
0: Je volgende nummer heb je overigens ook in twee talen uitgebracht. In Nederlands en in Twents.
1: Ja, klopt. Jazeker.
0: En dan heb ik het over Bang in het Donker.
1: Ja, zeker. Mijn nieuwe. Ik dacht... Ik vind de boodschap in het liedje zo universeel dat ik gewoon dacht... Ja, laat ik het dan ook maar niet te klein houden en laat ik het breder toegankelijk maken. Alhoewel ik denk, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar het dialect is soms ook nog wel redelijk te verstaan, toch? Maar ik dacht, laat ik het ook in het Nederlands proberen.
0: Ja. En waar heb je het nummer opgenomen, Huub?
1: Ik heb het opgenomen in Tilburg bij Artichok Studio. Artichok René Recording.
0: Ja.
1: René Bloks is de producer en iemand die dat die ontzettend veel ervaring heeft. Al jarenlang een grote studio heeft eigenlijk. Hè. Tegenwoordig kun je alles overal opnemen, maar hij heeft een hele grote plek ook. Waar hij ook wel orkesten kan ontvangen. Maar daar, en we hebben stukjes ook op andere plekken. Dat wil zeggen, de gitaartjes bijvoorbeeld zijn van geweldige jonge gitarist Luc Geepstra. Mm-hmm. Die heeft gewoon dus gitaartjes wat ingespeeld. Ik heb zelf de akoestische gitaar wat gedaan. Maar de backings zijn van Winnie Sue. Die zijn overigens ook weer bij ons thuis zelf gewoon met opgenomen. En later allemaal ingeblend en ingemixt. Maar het hoofdwerk hebben we gedaan in Tilburg bij René in de studio.
0: Heb je ervoor gekozen om er ook een videoclip bij te maken, Huub?
1: Ja, ook. Ja.
0: En die is uiteraard op YouTube te vinden.
1: Ja, zeker.
0: En
1: ja.
0: Hoe is die tot stand gekomen?
1: De video. Daar heb ik ook weer mijn vaste mensen voor met wie ik gewoon die klik heb dat het heel goed samenwerkt. We weten ongeveer zelf. Eerst hadden we een plan om een heel verhalende clip te maken met alle scènes. Want het is een beetje een verhaal dat in het nummer zit. Maar uiteindelijk hebben we hem heel klein gehouden. Gewoon van hey, bang in het donker. Ben je bang in het donker? Maak dan licht. Eigenlijk het idee van ergens zit er altijd in iedereen gewoon dat laatste beetje kracht om gewoon licht te maken, hoe donker het leven ook is. En dus hebben we een vuurtje gemaakt buiten bij mij thuis, waar we nu wonen, lekker buitenaf. En 's avonds en bij dat vuurtje ben ik gaan zitten en gaan spelen. En dat hebben we opgenomen in een aantal takes. En daar, ik vind het eigenlijk wel heel sfeervol geworden.
0: Dan moeten de luisteraars hier zeker de clip even gaan bekijken. Huub, hij staat op YouTube?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Bang in het donker. Ja.
0: We lopen bijna tegen de feestdagen. Kunnen wij dit jaar of begin volgend jaar nog meer van jou verwachten, Huub?
1: Het dondert een beetje qua ideeën. Nog weer een kerstnummer uitbrengen. Maar ik vind het nummer Bang in het Donker was ook wel een beetje... Ik zit te denken om bijvoorbeeld de komende tijden het nummer en de boodschap in het nummer ook wat uit te dragen. En met wat, het idee van maak licht, jongens, maak licht. Het wordt altijd wel weer licht. Ik moet het nog even kijken of hoe snel een opvolger komt. Of dat al in december is. Of dat ik bijvoorbeeld het kerstnummer van vorig jaar weer opnieuw uitbreng. Maar dan ook met een Nederlandse versie bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat in mijn hoofd speelt. Dus het borrelt een beetje.
0: Wij houden in ieder geval bij dit programma contact met elkaar, Huub. En anders in mijn andere programma Showbiz Info op de maandag voor je andere nummers. En ik zou zeggen, kondige maandag gaan we hem te horen brengen.
1: Ah, superleuk. Nou, lieve mensen, lieve luisteraars. Ja, wat heerlijk om om je eigen nieuwe nummer aan te mogen kondigen. Dus hier is mijn nieuwe nummer, Bang in het Donker. Ben je bang in het donker? Maak dan licht, Huub Ruel.

0: vrijdagavond, de 2e oktober 2026. Je luistert naar Gewoon Hollands, aflevering 331. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Nechteltalzee. Radio Studio 1 van RTV 80. Met nu het allernieuwste uit de speakers van Arie Ruilbos. En dat jij meer en meer verandert. We gaan weer even naar de andere kant van de studio, want als het goed is hebben we Leroy Denly aan de lijn. Goedenavond, Leroy.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80, Leroy.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Nou, je komt een hele mooie single bij Radio 80 afleveren.
1: Ja, dat is de bedoeling dat de mensen het mooi gaan vinden natuurlijk.
0: Hoe mooi kan het leven zijn?
1: Ja,
0: inderdaad. Dat is de titel van je nieuwe single, Leroy. Wat kun je er allemaal over vertellen? Hoe is deze single tot stand gekomen?
1: Ja, eigenlijk was het... Ja, ik schrijf zelf liedjes. En ik... eigenlijk alle inspiratie op dat moment, zeg maar, heb ik erin gegooid. En daar is het eigenlijk uitgekomen. En verder... Het is eigenlijk gewoon een liedje over de dagelijkse dingen. Maar wel de mooie kanten van het leven, zeg maar.
0: Ja, hij komt dus uit eigen pen.
1: Wat zeg je?
0: Hij komt uit eigen pen.
1: Ja, klopt.
0: Welke studio heb je hem opgenomen, Leroy?
1: Hey, Happy Days, in Velp.
0: Oké, ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, er staat ook een videoclip online op YouTube. Die is gemaakt door DEM Productions.
0: Ja.
1: Dus dat... zo proberen we een beetje aan de weg te timmeren. Hè?
0: Ja, welke locatie ben je daarvoor geweest, Leroy?
1: Even kijken, de locatie hebben wij gepakt in Nijmegen.
0: Oké, naar het centrum?
1: Nee, net buiten het centrum.
0: Buiten het centrum van Nijmegen?
1: Ja, okay.
0: Klopt. Nou, dan moeten de luisteraars eerst zeker de videoclip maar even gaan bekijken. Natuurlijk, uiteraard hoop ik ook dat ze het nummer zoveel mogelijk gaan streamen, Leroy.
1: Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk.
0: Kunnen wij dit jaar of volgend jaar nog meer van jou verwachten?
1: Ja, absoluut.
0: Dan hebben wij zeer zeker weer contact met elkaar.
1: Nou, dat wordt gezellig.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan en we gaan je single te horen brengen.
1: Nou, mijn naam is Leroy Denly en dit is mijn nieuwe single. Hoe mooi kan het leven zijn?

0: voor de eerste duistrek op Radio 80 FM naar buiten. Ja, we hadden natuurlijk Leroy zelf persoonlijk even aan de telefoon. Met nogmaals onze dank daarvoor, Leroy Dandy. Ik heb nu aan de lijn niemand minder dan Paul Logister. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en ook welkom terug op Radio 80, Paul.
1: Ja, ook ik dank je wel. Ja, leuk.
0: Je hebt een hele mooie single ook weer meegenomen. Een nieuw gereleasde Hemelsblauw.
1: Klopt. Ja, die is nog niet eens zo heel lang geleden opgenomen. Het is wel een oud liedje dat ik ooit met Axel Hindelof van Volumia heb gearrangeerd.
0: Ja.
1: Het is nooit op mijn cd gekomen. En toen dacht ik, ik was een beetje aan het kijken wat ik nog allemaal had liggen aan materiaal. En daar zat onder andere dit liedje bij. En toen heb ik met mijn huidige band gedacht van, weet je wat, we gaan het opnemen in een studio in Limburg, in Neerkant. Ook de studio trouwens waar Ernst Jans regelmatig te vinden is.
0: Ja.
1: De studio heeft allemaal oude spullen. Die hadden bijvoorbeeld een oude mengtafel uit Wisseloord. Een 16 sporen mengtafel. 16 kanaal, sorry. En een 24 sporen bandrecorder. En toen dachten we, weet je wat, we gaan het combineren. We gaan dit keer niet helemaal digitaal, maar we gaan het gewoon weer ouderwets doen. Op band. En ik denk zelf dat je het ook wel een beetje hoort aan het liedje. Er zit toch een bepaalde, bij bandopnames hoor je toch een bepaalde compressie. En de bandcompressie. En dat volgens mij is het wel goed uitgepakt.
0: Ja. Heb je ook voor gekozen om er een videoclip bij te doen, Paul?
1: Nog niet. Die is er nog niet. Maar misschien dat die er wel komt. Ja, daar hebben we nog niet aan gedacht, eerlijk gezegd.
0: Nee, dus daar gaan we misschien nog tegemoet
1: ja,
0: kunnen zien.
1: Dan als het zover is, dan laat ik het zeker weten.
0: Dan hou ik de luisteraars daar ook zeer zeker van op de hoogte, mocht die online gezet worden, Paul. Wij houden natuurlijk uiteraard ook bij Radio 80 contact voor volgende releases die gaan komen voor je.
1: Mm-hmm.
0: Komt er dit jaar nog meer of volgend jaar?
1: Ik denk het wel. We hebben niet alleen Hemelsblauw opgenomen, maar nog een drietal andere nummers. Onder andere ook een oud liedje van Volumia. Ja.

0: dat Flumia heeft opgenomen. Mm. En volgens mijn eerste cd was dat. Ik Laat Je heette dat liedje.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb de originele versie, zoals ik het geschreven heb, hebben we dat met de band opgenomen. En nog een ander nummer, Wat Doe Je In Mijn Dromen, heet dat. En het klopt niet meer. Dus vier Nederlandstalige nummers in totaal. En ik ben zeker van plan om, om daar nog één van uit te gaan brengen.
1: Wij hebben dan zeer zeker tegen die tijd met elkaar weer contact, Paul.
0: Ik hoop het, ja.
1: Ik zou
0: ben
1: zeggen...
0: ik eigenlijk blij en dat jullie aandacht aan het nummer besteden.
1: Uiteraard.
0: Gek.
1: Daar is dit programma voor bedoeld. En zolang ik dat kan blijven doen, blijf ik dat ook lekker doen, Paul.
0: Nou, dat is goed om te horen.
1: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan en dan gaan we hem te horen brengen.
0: Oké. Okay. Nou, dit is mijn nieuwe single en mij, dat is Paul Logister. En het nummer heet Hemelsblauw.

0: nieuwst geliefde single van Paul Ligster voor de Kerst en Duistrek op Radio 80. Ja, wij hoorden Hemelsblauw. En Paul, natuurlijk, mijn dank dat jij alles in de uitzending hier bij Radio 80 kwam vertellen over dit nieuw geliefde nummer Hemelsblauw. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van Radio 80 geworden. En dat is Meester Z. Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond luisteraars allemaal.
0: Welkom terug op Radio 80, Z.
1: Gezellig, ja. Altijd gezellig, hè, Noord-Holland.
0: Inderdaad, je hebt weer een hele mooie nieuwe single meegenomen.
1: Ja, we hebben hard eraan gewerkt. En we waren er klaar voor. En toen dachten we, we hebben geen kracht meer om te koken.
0: Kun je misschien in het kort even vertellen hoe deze single tot stand is gekomen, Seth?
1: Nou, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, hè. Dat je dus thuis komt na een dag hard werken. En dat je bij jezelf denkt van, nou jongens, ik heb geen kracht meer om te koken. En het is ook gewoon veiliger om dan, wat te bestellen.
0: Inderdaad. En daar is het een beetje op gebaseerd.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, ja. Absoluut. Dus, we hebben een druk leven, hè. Vorige keer verteld, mevrouw heeft MS.
0: Ja.
1: Dat is wel slechter gegaan, maar goed, we blijven positief.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben twee jonge kindjes. Eentje ligt naast me alle twee liggen ze nu naast me eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is hartstikke druk. En dan kom je thuis en dan denk je bij jezelf, ja, vanavond even niet. Kijk je in die koelkast, boah, leeg. Vergeet de boodschappen te doen, gebeurt ons allemaal volgens mij.
0: Inderdaad, ik heb er zelf regelmatig ook last van.
1: Je hebt er prachtige apps voor.
0: Ja, zit er dit jaar of volgend jaar voor jou nog meer muziek aan te komen, Zet?
1: Jazeker, ja. Daar hebben we wel kracht voor. Ja. We hebben in januari komt Blijf maar bij mij. Heel mooi liedje.
0: Mm-hmm.
1: Romantisch liedje wat ik heb geschreven over de relatie met mijn vrouw. Laat de regen maar blijven slaan. Want hij raakt jou niet aan, zit daarin.
0: Ja.
1: Dat gaat een beetje over het tegenspoed wat we hebben gehad, maar wel op een romantische manier gebracht.
0: Ja.
1: Dan komt in mei komt uit Tegen Beter Weten In.
0: Ja.
1: En dat is ook wel, denk ik, voor heel veel mensen een herkenbaar iets. Tenminste, wat ik in mijn omgeving heb gevraagd, hoor ik dat bij iedereen. Dat is in een relatie dat je als denkt bij jezelf van, ik ben het even zat. En je zoekt het maar even uit, ik ga de deur uit. Tegen Beter Weten In blijf ik bij jou, zit daar in het refrein. Maar dat is wel een heel vrolijk, gezellig liedje.
0: Ja.
1: En dan in september 2027 komt uit... dat is een liedje dat gaat eigenlijk over... een heel leuk, vrolijk liedje over dat... Ik denk ook dat iedereen zich daarin herkent. Hoe hard je ook werkt, we worden toch niet rijk... dus zet maar vrolijke muziek op en laten we er een feestje van maken.
0: Hartstikke mooi, Meester Z. Dan kunnen we in ieder geval volgend jaar sowieso drie singles van jou verwachten.
1: Zeker weten, ja. En ik weet dat je trouwens altijd vraagt van, heb je nog een videoclip gemaakt?
0: Ja.
1: En daar wilde ik over zeggen, we hadden geen kracht meer om een videoclip te maken en geen budget meer ook, omdat we dat allemaal hebben uitgegeven aan dat thuis laten bezorgen van het.
0: Ja. Ik zou zeggen, Meester Z, wij hebben in januari bij je volgende release zeer zeker weer contact met elkaar. En kondig deze single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ik ga het samen met mijn zoon doen. Dit is de nieuwe single van Meester Z. En je komt Senna.
2: Met geen kracht op de koken!

0: Onze eigen gewoon Hollandse meester zet voor de kust een duistrek uit de speakers. En ver en ver naar buiten inmiddels te beluisteren op diverse internetradiostations vanuit Nederland, de Benelux, België en Duitsland.
1: Oh, ik hoop dat mijn eten wel snel komt hoor.
0: Geen kracht om te koken, wat een heerlijk plaatje zeg op deze vrijdag de 2 oktober 2026 uit de speakers bij Radio 80. Aflevering 331 van Gewoon Hollands. Daar luister je naar nog zo'n klein kwartiertje te gaan voor ondergetekende. Mijn naam is Herman van Kampen en we hebben nu de volgende artiest aan de telefoon. We maken weer even een uitstapje naar de Zuiderburen. Peter Jong, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, welkom op Radio 80, Peter.
2: Ja, goedenavond, beste luisteraars. Dus mijn naam is Peter Jong, ik ben afkomstig uit Geel. En ik zou op deze manier via jullie radio mijn nieuwe single willen voorstellen, Als jij me aanraakt.
0: Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer, Peter?
2: Astrid Venema, vanuit Nederland.
0: Vanuit Nederland. En welke studio heb je hem opgenomen?
2: De studio weet ik niet van buiten. Ik denk dat van You of... Dat weet ik juist niet van buiten.
0: Ja. Ook een videoclip erbij?
2: Welk?
0: Zit er ook een videoclip bij, Peter?
2: Nee. Dat hadden we nog niet gedaan. Maar dat de eerste single is, we gingen eerst afwachten.
0: Ja.
2: En bekijken hoe het dit aanslaagt. En ik moet zeggen, het valt goed mee in de smaak bij de mensen.
0: Ja. Ik hoor waarschijnlijk dat je in de auto zit. Ben je onderweg, Peter?
2: Ja, ik kom juist van een optreden daarmee.
0: Ah, en nou wil ik er op weg naar huis?
2: Ja.
0: Dan wens ik je een hele fijne avond verder. Wij hebben zeer zeker bij de volgende releases weer contact met elkaar. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. Dan brengen we hem te horen.
2: Ja. Dus Peter Jong, als jij me aanraakt.

De allernieuwste geruïde single van Peter Jong. We maken deze luisterstapje naar België, de Zuiderburen. Met deze nieuw geruïde single, Als jij mij aanraakt. En binnenkort hebben we uiteraard veel en veel meer contact met deze man. Als je blijft luisteren naar gewoon Hollandse listen.

0: gaan we naar de andere kant van de studio, naar de redactie. Want we hebben de volgende artiest aan de telefoon. En tevens de laatste artiest voor vanavond van Gewoon Hollands op deze 2 oktober 2026. En dat is niemand minder dan R.E. Snow, oftewel Romeo Snow. Een goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, goedenavond.
0: Welkom bij Gewoon Hollands, Romeo.
1: Yes. Blijf erbij.
0: Ja, wat kun jij in het kort vertellen over je nieuw gereleaste single?
1: Het is lekker vrolijk, het is meezingend, het is hip-hop, ska, reggae, dus het is hele mix en het is voor jong en oud.
0: Ja, en met wie heb je de tekst geschreven, Romeo?
1: Alleen, ik doe alles alleen.
0: Dus het is uit eigen pen gekomen, eigen productie?
1: Eigen productie, muziek, alles van mezelf.
0: Dus helemaal binnen eigen handbereik.
1: Yes.
0: Heb je er ook een videoclip bij gemaakt?
1: Ja, ik heb er een videoclip maar gemaakt. Ja. Gewoon een simpele. En ja, het lijkt eigenlijk op de muziek. Normaal zou je zeggen vrouwen erbij. Maar ik dacht in mijn eigen, nee, ik doe dit in mijn eentje. Mm-hmm. En dan gewoon strak.
0: Ja, en wie heeft die videoclip mogen maken, Romeo?
1: Die videoclip heb ik met Brian. Dat is een neef van mij. Hij van Syndrome. Heb ook clips gemaakt voor Gerard Joling. Walter Kroes samen met André Haas toen het deed. Dus Kaliber.
0: Ja. Bekendere namen allemaal.
1: Ja, bekendere namen.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Wij houden zeer zeker contact bij dit programma voor volgende releases. Komt er dit al volgend jaar voor jou nog meer aan?
1: Ja, er komt nog een tweede single en een album. En dan hopelijk van die album nog twee singles.
0: Dan hebben wij zeer zeker weer contact met elkaar, Romeo.
1: Yes, graag gedaan.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig je laatst gereleasede single aan. Dan gaan we die te horen brengen.
1: Yes, nou, dus er is no... Nieuw rechtstreeks uit Rotterdam met Wie klopt daar?

Dit was rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Nechteld aan Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Voor deze vrijdag, de 2e oktober 2026. Aflevering 331 van Gewoon Hollands. Mijn dank gaat natuurlijk ten eerste uit aan alle luisteraars.

0: samenbrengen met de bijbehorende informatie. Dat waren de volgende artiesten. Ik had contact met Peter Hartveld over de single Wat een dag een verschil maakt. Mijn hartelijke dank. Jermaine Stuiver bij Radio 80 vandaag over de nieuwe single Ik kom eraan. Ook mijn dank aan Jermaine Stuiver. Ik had Azin Zabil om de telefoon over de single Laat mij maar gaan. En natuurlijk ook mijn dank aan Azin Zabel hiervoor. Ik had Jeffrey Tanus aan de lijn over zijn nieuw gereleaste single die vandaag is uitgekomen, Mijn meisje. Ook mijn dank aan Jeffrey Tanus. Ik had Kelvin Bouwmeester aan de lijn over de nieuwe single Wat doe je, die overigens ook vandaag is uitgekomen. En ik had Marco Schouten nog even aan de telefoon bij Radio 80 over de single Liefde is als een roos. Mijn dank aan Marco Schouten. Ben Kok aan de lijn vandaag in Gewoon Hollands over de nieuwe single Jij bent van mij. Ook mijn dank aan Ben Schouten, Ben Kok hiervoor moet ik zeggen. Ja, Mike Appelhoff aan de lijn bij Radio 80. Helemaal kwijt, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Mike Appelhoff hiervoor. En ik had even contact voor de tweede keer, ja, deze week kan ik wel zeggen, met Donna Gillissen over een single Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Dit keer helemaal solo ingezongen door haarzelf. Mijn dank aan Donna Gillissen. Ik had Jan Weda aan de lijn over de single Hemel op de Hoek. Ook mijn dank aan Jan Weda hiervoor. En Jamie Veugeling had ik even aan de lijn over de single Zoete Tranen. Met Zoete Tranen. Ook mijn dank aan Jamie Veugeling natuurlijk. Joanne Hamer aan de lijn bij Radio 80. Een hele mooie single opgenomen tezamen met Ewald van Duppen. Ja, één nacht meer, dat is de titel. En natuurlijk ook mijn dank aan Joanne Hamer. Sebastiaan Zinger bij Radio 80 vandaag eveneens weer aan de lijn over de single Hoofdletter L voor jou. Ja, niet voor jou bedoeld, Sebastiaan, maar wel mijn dank dat jij alles over deze single kon vertellen bij Radio 80 vandaag. Huub Ruwel aan de lijn vandaag. Bang in het donker, zijn nieuwe single. In de Nederlandse versie gedraaid. Ook een Twentse versie uitgebracht. Misschien leuk om die ook een keer te beluisteren. En natuurlijk mijn dank aan Huub Ruwel hiervoor. Ik had Leroy Denley aan de lijn vandaag. Hoe mooi kan het leven zijn? Zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Leroy Denley. En Paul Register aan de lijn. Hemelsblauw, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Paul Register. Meester Z, oftewel Z aan de lijn. Geen kracht meer om te koken. En ook mijn dank aan Meester Z. Peter Jong nog even aan de lijn. Als jij mij aanraakt, ook mijn dank aan Peter Jong. En tenslotte hoorden wij natuurlijk niemand minder.
1: Gewoon Hollands.
0: Dan de heer, inderdaad, Meester Z, wou ik zeggen. R.E. Snow had ik nog even aan de lijn. Wat een puin op maak ik ervan, luisteraars. Ja, over de single Wie loopt daar? Dit was Gewoon Hollands voor deze week. Ik wou een hele andere knop indrukken, maar het ging even fout in de studio. Ik ben er aankomende zondag weer met, ja, Zondagsport 80. Dan volgen we de wedstrijd VV Bergen tegen VV Egmond. Dit was Gewoon Hollands voor deze vrijdag, de 2e oktober. Vergeeft u mij de slordigheid. En graag tot zondag bij Zondagsport 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Ja.

watch you dance.

night's trouble seem so small. She can turn the heart.

And when you feel blue,

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.